Simon Murphy dirigeerde de New Dutch Academy in het fluitkwartet voor fluit, viool, altviool en cello van Joseph Schmid. Een componist die zich vanuit Duitsland vestigde in Amsterdam zo rond 1774. Zo'n 20 jaar later deed Johann Wilhelm Wilms hetzelfde. Hij kwam dus ook vanuit Duitsland naar Amsterdam en was succesvol als fluitist en componist. Dit is zijn klarinetconcert, opus 40, in Bes Groot. Ernst Schlader is de solist bij het Ensemble Harmonie Universelle, geleid door Andreas Spering.

Dat was het concert voor klarinet en orkest, opus 40 in Besgroot van Johan Wilhelm Wilms, door klarinettist Ernst Schlader samen met Harmonie Universelle, gedirigeerd door Andreas Spering. In diezelfde periode, eind 18e eeuw tot eerste helft 19e eeuw, was de Nederlandse componist Carolus Antonius Fodor actief. Hij kreeg klavecimbales in Mannheim en zette dat voort in Parijs. In 1790 vestigde hij zich in Amsterdam. Van Carolus Antonius, ook wel genoemd Antoine Fodor, nu de sonate voor piano, opus 2 nummer 1 in F groot. U hoort fortepianist Arthur Schoonderwoerd aan een Poletti en Tuinman fortepiano uit 1795.

Het pianoduo Wieneke Jordans en Leo van Doeselaar speelde de bewerking voor piano vierhandig van Beethovens symfonie nummer 4, opus 60 in Besgroot. Een bewerking door William Watts uit 1817. Morgen de bewerking van Beethovens vijfde symfonie voor fluit, viool, cello en piano. Dit was de ochtendeditie van de Concertzender. Deze week samengesteld door Matthijs Dekker, met dank aan Muziekweb. Mocht u nog op zoek willen naar informatie over de muziek of de muzici in de afgelopen 3 uur, gaat u dan naar onze website concertzender.nl. Daar vindt u alle speellijsten. Dank voor het luisteren en graag weer tot morgenochtend.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van ons programma Meester Pianisten. Een mevrouw van Beethoven is er nooit geweest. Beethoven wordt vaak afgeschilderd als een norse en natuurlijk ook een dove meestercomponist. Hij was gepassioneerd, maar ook heel erg onhandig. En hij werd dan wel bewonderd door vrouwen, misschien zelfs wel geliefd, maar hij kon zich moeilijk aan hen binden. Zo wil althans het verhaal. De pianostukken die Beethoven over of voor hen schreef zijn vaak intiemer, veel intiemer dan woorden kunnen zijn. Nou, Beethoven zelf was als kind een virtuoos pianist en zijn vader zag in hem de nieuwe Mozart. In Wenen, waar hij uiteindelijk zijn carrière zou uitbouwen, maakte Beethoven furoren als pianist en improvisator. Zo werd de piano voor Beethoven veel meer dan een instrument. Het werd zijn dagboek en zijn stem. Beethoven trouwde dus nooit. Maar toch, er waren vrouwen die grote indruk op hem maakte en andersom. En van hem zijn ook liefdesbrieven bekend, soms anoniem. En in zijn muziek spreekt hartstocht en tederheid. En bekende namen als Giulietta Guicciardi, Therese Malfatti en natuurlijk Josephine Brunswick. En dan is er nog die mysterieuze, onsterfelijke geliefde. De onsterfelijke geliefde aan wie hij een vurige brief schreef zonder haar bij naam te noemen. We zoomen even in op een van deze dames, Giulietta Guicciardi. Ze was pas 17 toen ze leerlinge van Beethoven werd. En hij was smoorverliefd op haar. Maar zij was van adel en hij was maar een componist. Het componist zijn, dat stond niet erg hoog aangeschreven in die tijd. Dat mogen duidelijk zijn. Dus een huwelijk was absoluut uitgesloten. In 1801 droeg Beethoven zijn beroemde Moonshine-sonate op aan Guicciardi. Die gaan we nu horen. In de uitvoering door pianist Igor Levit.

U hoorde de Mozart-sonate van Beethoven, uitgevoerd door pianist Igor Levit. De sonate was opgedragen aan gravin Guicciardi, die helaas voor Beethoven in 1803 trouwde met graaf von Gallenberg. En in latere jaren lijkt Beethoven zich haar slechts met milde minachting te hebben herinnerd. Nou ja, dat is ook een manier om met verlies om te gaan. Deze gravin had twee nichtjes, Therese en Josephine, en die hadden allebei ook les van Beethoven. En die was vooral heel erg onder de indruk van de zeer getalenteerde Josephine. En veel later schreef hij dat deze bewondering eigenlijk liefde was en dat die liefde zelfs wederzijds was. Maar helaas, ook Josephine moest trouwen op stand. Die Josephine Brunswick was dus misschien wel Beethovens allergrootste liefde. Ze zouden elkaar nog jarenlang blijven schrijven. Hun relatie is wat geheimzinnig. Sommigen denken namelijk dat zij de onsterfelijke geliefde was. En in 1812 schreef Beethoven drie heel hartstochtelijke brieven aan een vrouw die hij aanduidde met zijn onsterfelijke geliefde. Maar hij adresseerde ze niet en hij verzond die brieven ook niet. Dus wie was die geliefde? Giulietta? Josephine? Of misschien Antonie Brentano? Deze discussie duurt de dag van vandaag voort. Maar wat zeker is, deze onsterfelijke geliefde betekende alles voor Beethoven. Hier is het Andante Favori van Beethoven, gespeeld door Sofronitsky.

U hoorde het Andante Favori van Beethoven, gespeeld door Sofronitsky. En dan is er natuurlijk nog Elise van de Vuurelise. Ik vertel u de geschiedenis van het stuk in de meest boeiende versie. Het is trouwens ook de meest onbetrouwbare versie, maar ja, het is wel een hele mooie. Het draait om Therese Malfatti. Ook zij was een leerling van Beethoven en net als Giulietta werd Beethoven verliefd op haar. En dit keer besloot hij haar een huwelijksaanzoek te doen. Dat liep allemaal op niets uit. En waarschijnlijk was dat vanwege een extreem gênant incident. Want in het voorjaar van 1810 werd Beethoven uitgenodigd door haar ouders voor een soirée. Beethoven had een kort pianostuk voor Therese gecomponeerd. Een bagatelle. Een niemendalletje, zou je zeggen. Zijn plan lijkt te zijn geweest om het voor haar te spelen en haar aansluitend een huwelijksaanzoek te doen. En vader Malfatti had voor de gelegenheid een buitengewone sterke punch gemaakt die Beethoven wel zeer goed smaakte. Dus toen puntje bij paaltje kwam, was Beethoven zo dronken dat hij niet in staat was om het stuk te spelen, laat staan om daarna nog een huwelijksaanzoek te doen. Het lijkt erop dat Therese Beethoven nog wel gevraagd heeft haar naam op de titelpagina te schrijven. Nou ja, onleesbaar dus. Bij haar dood werd het originele manuscript gevonden in haar nalatenschap. Het werd naar een muziekuitgever gebracht en die bracht het uit als Für Elise, want Für Therese was niet leesbaar. Nu niet Für Elise, maar zes andere baratellen, op 126 van Beethoven, in een uitvoering door Anatol Ukarski.

De vioolsonate opus 2 nummer 3 van Jacobus Nozeman. Van de nu volgende blokfluitsonate wordt wel gezegd dat hij uit Nozemans verdwenen opus 4 afkomstig zou zijn. Maar we weten het gewoon niet. Hier is die blokfluitsonate nummer 4 uit 1724. Het stuk heeft 6 delen. Uitvoerende zijn Saskia Kole blokfluit en David van Ooyen luit.

Dat was de blokfluitsonate van Jacobus Nozeman. We gaan nu terug naar de vioolsonates en wel naar opus 2. Hier zijn Antoinette Lohman en Furor Musicus met de zesde sonate uit opus 2. Deze sonate heeft vier delen.

Vioolsonate opus 2 nummer 6 van Jacobus Nozeman, die overleed in 1745 en op 15 oktober werd begraven in een huurgraf bij de Waalse Kerk van Amsterdam. We eindigen deze aflevering van Chroniek van de Nederlandse Muziek met een tijdgenoot van Nozeman, namelijk Johann Christian Schickhardt, die leefde van 1682 tot 1762. U hoort blokfluitiste Saskia Kole met Principe de la Flûte. Deze aflevering van de Chroniek werd samengesteld door Egbert Randewijk. Informatie over de gespeelde werken kunt u vinden als altijd op de website van concertzender.nl.

0: Muziekmakers der Nederlanden. Presentatie Aad van Nieuwkerk.
1: Een selectie uit de muziekkeuze van Chris Oelbrand, componist, stadscomponist van Zwolle in 2026 en te gast in de podcast Muziekmakers der Nederlanden. Eerste werk is van Chris Oelbrand zelf. Het tweede deel uit zijn Catharsis, uitgevoerd door Jean-Michel Daïs aan de piano.

Tweede deel uit Catharsis van Chris Oelbrand. Verzaken aan de eigen wil, zo heette dit deel. Nog meer pianomuziek uit de keuzelijst van Chris Oelbrand. Uit de Vingt Regards sur l'enfant Jésus. Het eerste deel, Regard du Père, van Olivier Messiaen. Uitgevoerd door Christopher Huldiek. Daarna een track van de cd Nooit meer zonder reisgenoot. De steppe zal bloeien, van Antoine Omen en Huub Oosterhuizen.

De steppen zal bloeien van Antoine Omen en Huub Oosterhuis door het Tom Leuwentaal Vocaalensemble en Orkest, gekozen door de gast in de podcastaflevering Muziekmakers der Nederlanden van afgelopen maandag, Chris Oelbrand. Chris koos ook voor muziek gezongen door Barbara Streisand uit Yentl, A Piece of Sky. Direct daarna een deel uit het strijkquintet in C groot, Deutsch 956, van Franz Schubert, door het Melos Quartet Stuttgart en Mstislav Rostropovich.

Slot van de tweede symfonie van Gustav Mahler door het Grote Omroepkoor en het Concertgebouworkest onder leiding van Maris Janssons. Gekozen door Chris Oelbrand, die te gast was in de podcast Muziekmakers der Nederlanden. Gemakkelijk te vinden op de website van de Concertzender. Muziekmakers der Nederlanden is een programma en podcast van New Music Now en de Concertzender.

Goedemiddag, dames en heren. Het is 1 uur geweest. Tijd voor Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Govert-Jan Bach en presenteer het programma dat gemaakt wordt door Hans Meerman. Vandaag hebben we een wonderlijke cantate. Nun ist das Heil Ludwig Kraft, BBV 50. Maar dat beginkoor, zo'n overweldigend beginkoor, dat is zo'n enorm statement dat Maarten het hart zich afvraagt, wat kon je daar dan nog meer maken? Eigenlijk ben je met stomheid geslagen. We gaan luisteren naar de uitvoering dus van Tol Koopman van Nun ist das Heil Ludwig Kraft, BBV 50.

Dat was dus het beginkoor. Echt door Bach gemaakt, meer stemmig op zijn best. Noen is het Heil Lothi Kraft, BBV 50. En u gaat nu verder horen de bewerking gemaakt door Jan Klein-Bussink en uitgevoerd en opgenomen door Ton Koopman op zijn CD. En uitgevoerd door zijn Amsterdam Rock Orchestra en Choir onder leiding van hemzelf.

En dat was Epitaaf voor Eelste Meema. Een compositie uit 2014 van Anke Brouwer, uitgevoerd door Super Librum met sopraan Marian van der Heijden en tenor Sander de Jong. Na de pauze vervolgde dit ensemble het concert met muziek rond de Groningse humanist Rudolf Agricola met Adoramus te Domine, een laude voor Pasen en een aantal liederen waarvoor Agricola de tekst en of de muziek schreef. Het gaat dan om Vox Resonans in een zetting van Jan Kees Braaksma, Vrucht en Moet ik gaan daarheen, Zart reine vrucht en Je suis trop jeunet. En we sluiten dit blok af met twee versies van Mit ganzem Willen wünsch ich dir uit het Lochamer Liederbuch, een handschrift dat dateert uit het midden van de 15e eeuw.

En dat was ensemble Super Librum, bestaande uit Marianne van der Heijden, sopraan, Sander de Jong, tenor, Sarah Walder, fedel, René Genie, luit, Thomas Vlegger, middeleeuws carillon en portatief, Catalina Vicens, orgel, portatief en slagwerk, en Jan-Kees Braaksma, blokfluit, portatief en tevens leider van dit ensemble. Al deze muzici bundelen nu hun krachten voor de uitvoering van Anna, een compositie uit 2015 van Peter Lunoff. En voor dit werk baseerde Lunoff zich op het gedicht Anna Mater, van de hand van de man die in dit concert centraal stond, de Groninger humanist Rudolf Agricola. Sint Anna, de moeder van Maria, moet voor hem van grote betekenis zijn geweest als beschermheilige op zijn vele verre reizen

Applaus voor Anna, een compositie uit 2015 van Peter Lunoff, uitgevoerd door het ensemble Super Librum onder leiding van Jan Kees Braaksma en Lodewijk van Ree. En daarmee kwam er een einde aan dit concert, gegeven op 4 oktober 2015. We verlaten de Groningse Lutherse Kerk aan de Haddingestraat en verplaatsen ons naar de nabijgelegen Vismarkt en de aangrenzende Grote Markt, waar we even halt houden om te genieten van de fraaie klanken van het carillon in de Martinitoren, door de Groningers ook wel liefkozend Dolle Griezen genoemd. Stadsbeiaardier Adolf Rots verzorgde hier op 23 april 2005 een recital in het kader van het Eem en Weem Festival. Luistert u de komende 10 minuten naar een sonate van Jacob Wilhelm Lustig, die in de 18e eeuw werkzaam was als organist van de Martinikerk. Het werk heeft 4 delen: Modernement, Vigoureusement, Caprice en Whist.

Sonate nummer 4 in D-klein van Jacob Wilhelm Lustig was dat. Gespeeld door Adolf Rots op het 17e eeuwse Hemoni-carillon van de Martini-toren te Groningen. En van deze iconische plek in het hart van de stad is het maar een klein eindje naar de Nieuwe Kerk, waar op 18 juli 2019 een concert werd gegeven in het kader van wat toen nog het Peter de Grote Festival heette. Inmiddels is de naam veranderd in Aurora Festival, maar de opzet bleef ongewijzigd. 10 dagen lang verrassende kamermuziekconcerten op bijzondere locaties in Groningen, Friesland en Drenthe. De Nieuwe Kerk in Groningen werd tussen 1660 en 1664 gebouwd voor de protestantse eredienst, waarbij de Noorderkerk in Amsterdam als voorbeeld fungeerde. Pas in 1831 kreeg de kerk een orgel, gebouwd door de Groningse orgelmaker Johannes Wilhelmus Timpe. Het imposante instrument telt 42 stemmen, verdeeld over hoofdwerk, rugwerk, bovenwerk en pedaal. En daarmee beschikt het over een groot scala aan klankkleuren, zoals organist Erwin Wiersinga vakkundig demonstreerde tijdens dit recital met 20e eeuwse muziek uit Frankrijk. U hoort hem om te beginnen in het indringende Chorale d'Orient van Jehan Alain, een compositie uit 1935.

U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op onze website of in de app.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor de muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertzender.nl.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Sam de Jong. Graag tot een volgende keer.

0: Vive la France!
1: Dit is Chanson. En ook nu zijn we weer onder elkaar.
2: Entre nous.
1: Een heel intiem programma met vandaag Sylvester Hoogmoed.
3: Het is dit jaar alweer 25 jaar geleden dat Charles Trenet overleed. 87 werd hij. De afgelopen twee uitzendingen herhaalde ik een bewerkt muzikaal portret van hem uit 2013 en de aanvulling die ik twee jaar later maakte. En nu, in 2026, maak ik er een drieluik van, want die laatste keer in 2015 had ik nog een heleboel liedjes over waar ik toen geen ruimte voor had. En dat is ook niet zo vreemd, want hij heeft er in totaal bijna 1000 geschreven tussen 1933 en 1999. En het komende uur ga ik daar wat van draaien, waarmee we van ons tweeluik over Trenet dus een drieluik hebben gemaakt. En dat verdient hij ook zeker. We beginnen met een heel bekend lied uit de zomer van 1941. Hij was gedemobiliseerd. Frankrijk was voor het grootste gedeelte bezet, door de Duitsers natuurlijk. En in het zuidoosten werd voorlopig nog het collaborerende Vichy-bewind gedoogd, onder leiding van maarschalk Pétain. En Trenet probeerde de draad weer op te pakken. Hij was voor de derde keer te zien in een speelfilm, Romance de Paris. En daarvoor schreef hij dit lied.

La Romance de Paris. Een mooi romantisch liedje uit 1941 om weg te dromen in tijden van oorlog en geweld. Al was het toen nog even vrij rustig in 1941. Het leven leek zijn normale loop weer te nemen. Dat zou niet lang duren. Nu drie liedjes van voor de oorlog, toen hij nog een duo vormde met de Zwitserse componist en zanger Johnny S. Om te beginnen uit 1934, Le Feu de la Saint-Jean. Over een feest, maar er hangt toch een droevige sfeer, want na het laatste vuur zullen de hoofdpersonen elkaar niet meer zien. En dat swingde toch niet zo heel erg nog in die tijd.

na Java du Diable uit 1935, waarin we al iets van de latere Trenet horen, met zijn fantasierijke teksten en melodieën, was dat J'ai ta main uit 1937, het favoriete Trenet-lied van Serge Gainsbourg. Een jaar later werd het opgenomen door Jean Sablon, een van de bekendste charmezangers uit die tijd. En dat jaar 1937, waaruit J'ai ta main kwam in de versie van Trenet zelf, had Sablon een hele grote hit met het lied dat Charles Trenet speciaal voor hem had geschreven, Vous qui passez sans me voir. En ja, achteraf kun je stellen dat Trenet het wat ingeslapen Franse chanson wakker schudde, de swing erin bracht en met zijn vrolijke surrealistische teksten aan de wieg stond van de opleving van het genre in de jaren 40 en 50. Maar hij schreef dus ook een van de grootste hits van de jaren 30, helemaal in de stijl van toen. En pas in 1954 zette hij het ook zelf op de plaats en die versie laat ik nu horen.

Een beetje pathetisch klinkt het inderdaad wel. Charles Trenet in 1938 met een nostalgisch lied over de bekende Parijse volkswijk Ménilmontant, waar hij zelf eigenlijk helemaal niet zo'n band meer had volgens mij. Hij was tenslotte een notariszoon uit Perpignan. Althans, daar groeide hij op. Hij was geboren in Narbonne. Daarvoor uit datzelfde jaar 1938 La Vie qui va. We keren weer terug naar 1941, waarmee we dit uur ook begonnen. Met een gedicht van Verlaine dat Trenet op muziek zette, lang voordat Leo Ferré dat deed. Hij noemde dat lied Verlaine, maar het gedicht dat hij zingt is Chanson d'automne, herfstlied. Zeer bekend zijn vooral de beginregels. De lange snikken van de violen van de herfst verwonden mijn hart in lome monotonie. En dat in het hartje van de zomer.

0: Benjamin Biolay zong L'âme de poète, dat Charles Trenet zelf in 1951 op de plaat zette. Een hommage aan het dichterschap en in het bijzonder aan zijn vriend en mentor, de Joodse dichter Max Jacob, die in 1944 omkwam in een Frans interneringskamp, kort voordat hij naar Auschwitz zou zijn gedeporteerd. Daarvoor draaide ik een ander heel bekend lied van Trenet in de versie van Sacha Distel, Que reste-t-il de nos amours. Nu nog even een duet met de man die hem als jong beginnend liedschrijver al in 1943 wat van zijn teksten had laten lezen, waarop Trenet heel bemoedigend reageerde. Ce n'est pas mal fait. Het is niet slecht gedaan. Georges Brassens heb ik het over. Later, veel later, in de jaren 70 of eind jaren 60, zongen ze samen op tv Le Petit Oiseau. Dat laat ik dus zometeen horen. En daarna een van de mooiste Trenet-liedjes uit 1937 over een zingende vagebond die wordt opgepakt door de politie en dan in de gevangenis zichzelf ophangt, zodat hij weer vrij is en voortaan als spook verder kan zingen. Samenstelling en presentatie van dit programma Sylvester Hoogmoed. Tot volgende week.
1: Petit oiseau dans la campagne, petit oiseau n'est pas bien

Hartelijk welkom, dit is Vocal Jazz en mijn naam is Ineke Heidegger. Ik heb een nieuwe oogst, net als vorige maand, want er is zoveel goeds uitgekomen, dat ik nog een programma ga vullen met dit keer 5 verschillende cd's. Ik begin met Cecile McLaurin-Salvant, die een album maakte met de Metropoolorkest. En dat zijn allemaal arrangementen van een van oorsprong Canadese arrangeur, Darcy James Argue, die in 2000 naar het New England Conservatory ging in Boston om bij Bob Brookmeyer compositie te gaan studeren. Hij bleef daarna in Amerika. Zijn volle arrangementen, ik heb eigenlijk een beetje de minst volle uitgekozen. Dit is een Noel Coward song, in eerste instantie I'll See You Again, een wals. En dan een original, ze schreef muziek en woorden van Cecile McLaurin-Salvant, Leftover. 2 songs van het album With Every Breath I Take van Cecile McLaurin-Salvant.

mooie, bijzondere arrangementen maakt deze Darcy James Argue. We gaan door met een album van een bassist. En niet de eerste, de beste bassist. Het is John Clayton. Het album heet 2-0 Duo. En daar is een vocalist op te horen. Niet op alle stukken, maar wel op de helft ongeveer. Renee Marie. Een hele fantastisch goede, al ietsje oudere vocaliste. Twee stukken ook van dit album. Het eerste heet Blue by You. En dat is een popsong van Roy Orbison. En zij doet daar, ja, maakt daar echt jazz van geweldig. Zoon Gerald Clayton is de pianist. En vader speelt de bas. En dan Somewhere Over the Rainbow. De bekendste song van Harold Arlen. Daar horen we alleen de bas van John Clayton op. En dat is in eerste instantie bij het Furze gestreken bas. En dat kan hij als geen ander. Want hij heeft ook in Nederland gewoond en daar was hij bassist bij de Rotterdam Philharmonisch. Twee stukken van het album 2-0 Duo.

Een mooie uitvoering van René Marie. Gaan we door met Nicole Zuraitis. Ze maakte een album, dat heet The Devil I Knew. En het zijn eigenlijk 5 albums, waar steeds 4 stukken zijn uitgekomen. Ik heb 2 stukken uit het eerste album, uit het eerste deel gekozen. He's a Demon, He's a Devil. Een stuk van Don Ray. Dat is uit 1950 en werd door Betty Hutton bekendgemaakt. Daarbij horen we Christian McBride op bas. En er zijn arrangementen voor de blazers gemaakt. Het staat allemaal in de gids verder wie dat zijn. En het tweede stuk heet Won't Make It Out Alive. En daar heeft ze zelf zowel muziek als de lyrics voor geschreven. Beetje Donald Fagen-achtige song. Erg leuk. 2 maal Nicole Zuraitis.

een heel veel oudere vocaliste dan Nicole Zouraitis. Ze werd in 1937 geboren. Ze is de Noorse jazzdiva. Karen Krook heet ze. En ze is nog steeds, terwijl ze dus nu dit jaar 88 is geworden of nog wordt, ik weet niet precies. Nog steeds alive and kicking. En het vorig jaar opgenomen album wat dit jaar uitkwam, daar zat goed op te horen wat er overblijft van zo'n oudere vocaliste. De zeggingskracht en de frasering. Leuk om hier ook naar te luisteren. Where Flamingos Fly, dat is het eerste stuk dat ik draai. En daar horen we Rob Loeft op gitaar bij. En dan Tomorrow's Yesterday, een compositie van John Sermon met de vibrafonist Robin Warren en de pianist Erland Schettervol. Karen Krook.

Ja, mooie opnames van Karen Krook. Gaan we naar het laatste album. Het is een album van Amy London. Het heet Alto Madness. En dat heet zo omdat alle stukken die erop staan zijn gecomponeerd door altsaxofonisten. En er zijn nog een behoorlijk aantal stukken daarop van Benny Carter. Ook minder bekende stukken dan zijn When Lights Are Low onder andere. Bijvoorbeeld het allereerste stuk Summer Serenade. Dat ga ik als eerste draaien dus. En dan daarna New York Afternoon. En dat is gecomponeerd door Richie Cole. En daar maakte Eddie Jefferson de lyrics op. En ze doet dat met haar vocal group waar ze al twee albums mee maakte eerder. Die heet The Royal Bobsters. En dat is behalve Amy zelf Jean O'Connor. Dat is de alt. Amy zingt de sopraan. En dan hebben we op tenor Tyler Bassett. En Dylan Pramuk. Dat is de bass. En dat, met z'n vieren heten ze de Royal Bobsters. En op hun albums doen ze heel veel vocalises die allemaal door Amy London zelf worden geschreven. En dat doet ze dus ook op dit album. Want New York Afternoon, daar hoor je dus op de solo van Richie Cole, die het schreef, ook haar vocalise. Summer Serenade, New York Afternoon.

Ja, die vocalises, die maakte zij ook op dit album op een aantal andere stukken. Onder andere ook op You Blew Out a Flame in My Heart. Een stuk geschreven door Johnny Hodges, de alt-saxofonist Johnny Hodges. Lyrics van Jimmy Shirl. Op de solo van Johnny Hodges schreef zij de vocalise. Leuk stuk, onbekend voor mij tot nu toe. En dan sluit ik af met een hele bekende Benny Carter song ook. En dat is, ik noem hem al, natuurlijk When Lights Are Low. Want dat kent iedere jazzliefhebber. En dat is een heel bekende compositie van Benny Carter. Verder niks bijzonders daarover te merken, behalve dat daar de lyrics zijn geschreven door Spencer Williams. En ik noem nog even haar begeleiders. In dit verband is dat wel leuk, omdat het zoveel stukken zijn. Janice Friedman, piano, Ralph Hamperian, bas, Mark McCarron, drums. Ron Horton, trompet en flugelhorn. Mike Hashim, alt-sax en tenorsaxofoon. En daarmee sluiten we dit programma af. We, dat zijn Ineke Heidegger. En natuurlijk Marco Wensveen, die weer zoals altijd technische assistentie verleende. En dan hoop ik iedereen weer te treffen volgende maand. En dan gaan we luisteren naar de stukken van John Coltrane die door zangers worden gezongen. Want dan is het 100 jaar geleden dat hij werd geboren. En ik hoop iedereen dan weer te treffen. Tot dan!

Welkom bij de Concertzender. In deze aflevering van Nuove Musiche presenteren we twee cd's die recent zijn uitgebracht. En deze keer wisselen we luidmuziek van de ene cd af met liederen van de andere cd. We beginnen met het album Beyond Vivaldi, Lute Concertos, van het Estravagante Ensemble onder leiding van Riccardo Doni. Het is uitgebracht op het label Arcana. Op die cd staat een luidconcert van Antonio Vivaldi en luidconcerten van drie Duitse componisten van een generatie later. Bernard Joachim Hagen, Jacob Friedrich Kleinknecht en Johann Ludwig Krebs. En dan nog eentje van de Oostenrijkse Tsjech Karl Kohout. De Argentijnse Evangeline Mascardi speelt op deze cd een luit uit 2020 van de Amerikaanse luitbouwer Cesar Mateus. We beginnen met het concert voor luit- en strijkorkest van Johann Ludwig Krebs, Werkverzeichnis 203 in F groot.

Dat was muziek van de cd Beyond Vivaldi, Lute Concertos. De Argentijnse luitiste Evangeline Mascart werd begeleid door het Estrovagante Ensemble onder leiding van Ricardo Doni. U hoorde luitmuziek van Johann Ludwig Krebs uit het midden van de 18e eeuw. En luitmuziek was toen eigenlijk al op zijn retour. De luit was vooral in de 15e en 16e eeuw heel populair in Europa. Met name in Engeland en Duitsland maakte het instrument toen furore en was de luitspeler een vastgegeven aan vele hoven. Zoals aangekondigd wisselen we vandaag de luitmuziek af met liederen. En die liederen komen van de cd Ubi Caritas, Italian Laude in Early Renaissance, uitgebracht door het ensemble Le Miroir de Musique onder leiding van Baptiste Romain. Op die cd een hoogwaardige verzameling van expressieve liederen die in de periode rond 1500 in Italië populair waren. Van veel van de werken ontbreekt de naam van de componist, maar vrijwel altijd staat de lijdensweg van Christus of het verhaal van Maria centraal. U hoort nu vier liederen. Eerst Cum autem venissem ad locum van de componist Johannes de Quadris, en dan drie van anonieme makers. Cum autem venissem, Laudato sia Dio en Vidi impium super exaltatum.

U hoorde vier liederen van de cd Ubi Caritas, Italian Laude in Early Renaissance, uitgevoerd door het ensemble Le Miroir de Musique onder leiding van Baptiste Romain. Achtereenvolgens waren dat Cum autem venisem ad locum van Johannes de Quadris en dan van drie anonieme makers Cum autem venisem, Laudato sia Dio en Vidi impium super exaltatum. Mocht u niet snel genoeg meegeschreven hebben, alle informatie van de gespeelde cd's is terug te vinden in onze programmagids op concertzender.nl of in de app. U luistert naar de Concertzender en dit is het programma Nuove Musiche. Terug naar het album Beyond Vivaldi, Lute Concertos van Estravagante Ensemble onder leiding van Riccardo Doni. Van deze cd horen we nu het concert voor luid en orkest in C groot van de Duitse componist Jacob Friedrich Kleinknecht. Hij werd geboren in Ulm in 1722 en diende 25 jaar aan het Hof van Bayreuth. In zijn oeuvre beweegt deze relatief onbekende componist zich op het snijvlak van de late barok en de vroege klassieke muziek. Oordeelt u zelf aan welke zijde dit concert zich bevindt. U hoort de drie delen, Allegro con brio, Andante di molto en Tantino allegro e grazioso.

Stefano Bagliano op de blokfluit en Lorenzo Cavassanti traverso en het Collegium Pro Musica. Ze speelden een concert voor twee fluiten van Johann Joachim Quantz. Om dit programma L'Esprit Baroque af te sluiten gaan we terug naar de Engelse componist John Stanley. Hier is een stuk voor fluit met continuo uit diens opus 4 uit het jaar 1745.

Dat waren Daorsa Dervischich, Traverso, Alessia Travaglini, viola da gamba, en Nicola Bisotti, klaversymbool, in een sonate voor fluit en continuo van John Stanley. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze L'Esprit Baroque, waarin u hebt kunnen luisteren naar fluitmuziek uit de 18e eeuw. Naast Stanley klonk er werk van koning Friedrich II van Pruisen en van Johan Joachim Kwants. Het programma werd samengesteld door Jacques Hendricks. En zoals altijd kunt u alle gegevens nalezen en het programma terugluisteren op onze site concertzender.nl en natuurlijk in de app. Tot het eind van dit uur blijven we nog heel even bij de muziek van John Stanley.

Welkom bij de Concertzender met het programma over historische orgels, orgelwerk. Te beluisteren op elke tweede donderdag van de maand in de avond van 9 tot 10. We gaan vandaag verder met de serie met bekende en onbekende orgels in Friesland. In de vorige uitzending luisterden we voor het eerst naar het fraaie Baderorgel uit 1657 in Dronrijp. Friesland heeft, in tegenstelling tot Groningen, niet veel orgels uit de 17e eeuw. Maar het orgel in Dronrijp is een juweeltje uit die tijd. Alle reden om voor de tweede keer naar het mooie instrument te gaan luisteren. U gaat vanavond luisteren naar twee organisten die behoren tot de absolute wereldtop voor met name de Renaissance muziek die zo goed past bij dit orgel. Het zijn Pieter Dirksen en Wolfgang Zierer. De opname is gemaakt op 5 juni 2006. We beginnen met composities van John Boel, Jan Pieterszoon Zweelink, Girolamo Frescobaldi en Christian Eerbach.

U hoorde als begin van dit opgenomen liveconcert werken van John Boole, Jan-Pieterszoon Zweelink en Girolamo Frescobaldi. Het laatste werk was Ritsche Kare nummer 6 van Christian Ehrbach. En het werd gespeeld door Wolfgang Zehrer op het orgel in Dronrijp. De organist Pieter Dirksen is een vooraanstaande Nederlandse muzikoloog. Hij is cum laude gepromoveerd met een proefschrift over Jan-Pieterszoon Zweelink, dat een deze dagen ook in het Engels zal verschijnen. Daarnaast is hij redacteur van vele handschriften die dan in moderne sleutels in druk verschijnen. Wolfgang Zehrer is een wereldberoemde Duitse organist die in veel landen concerteert. Hij was lang aan het Prins Klaus Conservatorium in Groningen verbonden. Beide organisten reisden op 5 juni 2006 naar Dronrijp af om op het orgel aldaar te spelen. Luisteren we nu naar composities van Heinrich Scheidemann en Samuel Scheid. Als eerste speelt Pieter Dirksen een ballet met vele variaties van Scheidemann.

U hoorde werken van Heinrich Scheidemann en Samuel Scheid, gespeeld door Pieter Dirksen en Wolfgang Zehrer. Zehrer speelde het laatste werk, Vater Unser, van Samuel Scheid. Het orgel in Dronrijp heeft een zogenaamde middentoonstemming. Die stemming was gebruikelijk in de tijd dat het orgel werd gebouwd. Die stemming klinkt bij ons als luisteraars wat vreemd in de oren. Wij zijn een moderne of gelijkzwevende stemming gewend. Maar met de middentoonstemming komen de composities die u hoort nog beter tot hun recht. Luistert u tenslotte naar een toccata van Luigi Rossi en een cento van Francisco Correa de Arauxo. Ze worden beide gespeeld door Pieter Dirksen.

U hoorde achtereenvolgens de Toccata Secunda van Luigi Rossi en de Cento de Quarto Tono van Francisco Correa de Arauxo. Ze werden beide gespeeld door Pieter Dirksen op het Baderorgel uit 1657 in Drondrijp. U luisterde naar een opname uit 2006 van een orgelconcert in Drondrijp met de organisten Wolfgang Zierer en Pieter Dirksen. De samenstelling van het programma was in handen van Hans Beek en hij verzorgde ook de opnametechniek. Voor zover de tijd het toelaat, speelt Pieter Dirksen nog een preludium van Heinrich Scheidemann.

Dit is de concertzender met Missa, etc. Deze uitzending is gewijd aan Giacomo Puccini senior, de bedovergrootvader van de operacomponist. Giacomo Puccini geldt als een van de belangrijkste operacomponisten van de late 19e en de vroege 20e eeuw. Hij was een telg van een muzikale dynastie. De eerst bekende componist was zijn bedovergrootvader, die ook Giacomo heette. Giacomo senior werd in 1712 geboren en ontving zijn opleiding in Lucca en vervolgens in Bologna. Daar kwam hij in contact met padre Giovanni Battista Martini, toen een internationale autoriteit. Vrijwel zijn hele leven werkte Puccini in Lucca. Van 1739 tot aan zijn dood was hij directeur van de Cappella Palatina en organist en kapelmeester aan verschillende kerken in de stad. In 1743 werd hij opgenomen als lid in de Accademia Filarmonica in Bologna. Puccini heeft een groot oeuvre van vooral sacrale muziek nagelaten. Daartoe behoren missen, hymnen, lamentaties, magnificats en een groot aantal psalmen. Een aantal van deze werken is dubbelkorig. We laten u in deze uitzending twee psalmen horen. De eerste is De Profundis, een zetting van psalm 129 in de telling van de Vulgaat. Deze psalm maakt deel uit van het dodenofficie. De doxologie aan het slot is daarom weggelaten en werd in de liturgie vervangen door de openingswoorden van het requiem. U hoort een uitvoering door Julia Gooding, sopraan, Jonathan Peter Kenny, altus, Adolf Seidel, bas, de cantorai Sarlouis en het ensemble Una Volta onder leiding van Joachim Fontaine.

Dat was De Profundis van Giacomo Puccini senior, uitgevoerd door Julia Gooding, Jonathan Peter Kenny, Adolf Seidel, de Cantorae Saarlouis en het Ensemble Una Volta onder leiding van Joachim Fontaine. De tweede psalm in deze aflevering van Missa et cetera is nummer 109 in de telling van de Vulgaat, Dixit Dominus, een van de vaste onderdelen van de Vespers. U hoort dezelfde uitvoerenden als daarnet, maar nu aangevuld met tenor James Gilchrist.

U hoorde Dixit Dominus van Giacomo Puccini senior, uitgevoerd door Julia Gooding, Jonathan Peter Kenny, James Gilchrist, Adolf Zeidel, de Cantorai Saint-Louis en het ensemble Una Volta onder leiding van Joachim Fontaine. Dit was Missa etc. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. Samenstelling Johan van Veen.

0: dia.
1: Согласовать.

Dígame.

Dit was The Art of the Improvisers met opname van Michael Moore's Universe Quartet. Dit programma werd samengesteld door Michael Moore.

Ja, een beetje braaf en binnen de lijntjes misschien wel voor de concertzender zondagavond. Maar het past ergens ook alweer bij het warme tropische weer en de temperaturen. En het was helemaal passend, want het was William Wainwright, beter bekend als William Orbit, die volgens Wikipedia al op 23 juli was overleden. Maar het werd afgelopen vrijdag op 7 augustus werd dat algemeen bekendgemaakt. Dus eventuele duistere openers van deze zondagavond, die moesten aan de kant. En toch even een knikje naar William Orbit, rust in vrede. U hoorde het stuk Who Owns the Octopus? Altijd een goede vraag. En dat komt van het album Hello Waveforms. Dat is in 2006 verschenen op Sanctuary. William Orbit dus aan het begin van deze Sensenta. En we gaan meteen door naar Noorwegen, naar Mikkel Ref. En dan wordt het ook meteen ietsje duisterder. U hoort hem al aankomen op de achtergrond. Op A Strangely Isolated Place, het label A Strangely Isolated Place, gaat 28 augustus deze verschijnen. Het album Evocation van Mikkel Ref. U hoort MRI entering the magnetic heliosphere. Nog even weekend, nog even zondagavond. Tot 9 uur is dit Sensenta. Allen welkom met de nieuwe Mikkel Ref.

Het is ruim een jaar stil geweest rondom het label Silent Season. Die toch wel erg toonaangevend zijn in dit soort werk. Het dubby, ambient, maar dan toch weer elektronica-achtige. Of elektronica als in met beats en zo bedoel ik. Maar gelukkig zijn ze weer terug. En hoe? Het is een samenwerkingsverband tussen Japan en Canada. Het album is van Silent Wave, waarvan de echte naam mij niet bekend is, maar die komt uit Japan. En de veldopnames die u hoorde, die komen van James McCrae. En die zijn gemaakt in Canada. Hij komt zelf uit Canada. En gemaakt rondom de stad Vancouver. U hoorde Bear James Park van het album Field Studies dus. Van Silent Wave, verschenen bij Silent Season. En ik moet het nog aan een goede luisterbeurt onderwerpen, maar het duurt anderhalf uur en het eerste uur wordt al in beslag genomen door de eerste twee tracks, dus dan weet u ongeveer wat het tempo van dat album is. Heerlijk werk van Silent Wave samen met James McCrae. En daarvoor hoorde u Mikkel Ref met MRI. En dit fijne geknisper komt van Seven Records. Het is Andrea Bruera. Even kijken, die heeft een dubbelaar uitgegeven. Ik zat even te twijfelen of het in de toekomst of het verleden was. Is 6 augustus verschenen. Op cassette een dubbelaar. Aan de ene kant muziek van Andrea Bruera. En aan de andere kant Elia en Francisco. U hoort één van de 5 tracks van Andrea Bruera. Met allemaal dezelfde titel, namelijk Sleep.